0: 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door een grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
3: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
2: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
4: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
2: En de estafettemannen die pakten het brons. Het weer vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
3: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
1: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
5: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Vlooswijk.

Goedenavond. En voor volgende week natuurlijk een mooie maandagochtend. Ik ben Bart, ik ga jullie lekker meenemen. En we gaan de jaren 66 draaien, die allemaal in de top 40 gestaan hebben. Dus het is een mooie lijst heeft klaargelegd voor iedereen. En we beginnen met de Muffins Man van The World of the Zoo.

Ik ga eens zo eens kijken wat er zit aan spullen hier. Want het is niet helemaal goed. Dat waren de Tremolo's met City of Golden. De volgende die we gaan draaien is van Leo Pippel met Green Tambourine.

Ja, dat was Bottle Party. Met het nummer was van Lubberock. Een mooie oude gouden groepie. De volgende gaan we speciaal nog voor Betsy draaien. En Betsy is helemaal gek van de Rolling Stones. En dan heb ik Jumpin' Jack Vice.

Porterfield. En de wet van Curry en Curry Revival. Prachtig nummertje ook weer. Allemaal jaar uit de jaren 66. Dus deze ook weer. Elvis Presley gaan we draaien. Met de Love Your of Bacchus. Voor speciaal van Richie natuurlijk. Die zit in IJsselstein. En die zit lekker te luisteren naar ons.

Ja, dit gaat even helemaal niet goed. Dat kan niet. Ik denk een stukje naar de Filistijn is. Maar we gaan het maar zo uitwend. Zo. We gaan de volgende plaat gaan we proberen. En dan ga ik over op de computer. En die had er speciaal voor staan voor Kala en Kok. Van Percy Sledd. Met The Take of the Time en The Knock of the Hair. We gaan kijken wat hij doet.

Ja, dat was de Flowerpot met de Les Cousin Francisco. De volgende is van de Cassio's met Jasmine.

Ja, dat was John Denver met Take Hood of My Country Boy. De volgende is van de Birds. En dan gaan we draaien. Jesus is Just of the Irish.

Purple Train. En het was van, even kijken, van de Doors. We gaan even een stukje draaien van Earth and Fire. Want Jenny is was vorige week overleden. Dus ga ik een mooi plaatje voor haar draaien. The Dream.

Zo, het eerste uur zit erop. Nou, valt ook uit. We gaan even Chris anders draaien met de Stop of the Grill. Dan gaan we eens kijken wat er in de hand is, want...

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
2: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
4: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
2: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
0: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
1: Vlooswijk.

Allemaal weer een hele goede avond. En goud vanuit avond met een beetje pech erbij. We zijn nu, ga ik via de computer draaien. Want een stikkie die staat op bol te draaien. Dus bol.com, niet goed. We beginnen met de Blondie. Met de mooie plaat Denise.

Dismal Day en dat is van Brad. De volgende die we gaan draaien is van de Osmonds met Crazy Horse.

Your Make Love of Fun. Dit is natuurlijk een mooie plaat van Fleetwood Mac. Voor mij hier natuurlijk weer eventjes. Maar dat geeft niet. We gaan Chris Anders draaien met Yesterday Man.

Margas Expert. Dat was van de Gross Steel en Nancy. De volgende die we gaan doen, dat is een Breakfast of America. En dat is van de Supertramps.

Ja, dat was Waterloo van ABBA. Prachtig nummertje ook weer. In de goede oude tijden. We gaan even een plaatje voor onze Kees in Kalle draaien. Want Kees zit in de popperie. Dus hij is er vanavond niet. En dan heb ik een mooi nummertje opgezocht. De windsurfing. De surfende Kees.

Champagne, rock and roll. De volgende is het You're My Best Friend, Queen.

Feel Love. Domme Summer. Een van de eerste plaatjes die ze ooit gemaakt heb. We gaan even met Mandalier gaan we verder. Met Follow Me.

Beautiful Sunday. Het was gisteren. Het was een mooie dag. Daniel Bon. De volgende die we gaan draaien is van Nazareth met Love Hurts.

Zo, daar was hij weer. Het veugeluk is weer geluk, deze twee uurtjes. Stikje ligt met een dik buikje hier ook. Dus ja, dan gaan we even kijken wat we een keer kunnen doen. Ik zou zeggen, zo lekker een uurtje, lekker met Rien. Kees zit in de poeperij, dus die is de vraag even niet. Dus ik zou zeggen, tot ziens maar weer.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

Zing met me mee tot morgen vroeg. Blijf nog wat hangen hier in deze kroeg. En laat je glas nog eventjes wat vullen. Zing kastelein, huid volle borst. Vullen wat glazen, want wij hebben dorst. De nacht kan ons niet lang genoeg gaan duren. Hey, dag mevrouw en dag meneer. Wilt u wat drinken, maar zet hij het neer.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet jou.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,5 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Middagmix, non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon. 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Goud van Oud. De beste Goud van Ouds. Presentatie Bart Vlooswijk.

0: allemaal weer een hele goede maandagavond. En voor volgende week weer een mooie maandagochtend natuurlijk. En aan mijn linkerzijde zit hij weer aangeschoven, onze Archie.
1: Ja, Archie. A3.
0: A3.
1: Ja, en hoort geen E bij, hè? Maar goed, we starten het programma op met mooie oude muziek uit de jaren 60, 50, 70. En het tweede uur is allemaal begin jaren 60. Veel rock'n'roll.
0: Ja, dit is uit 69 uit, is aan mijn top 40.
1: Allemaal 69. Ja. Dus start op met Albert Hammond met A Place in the Sun.
0: Nou, daar gaan we lekker mee beginnen.
1: Start er maar bij.

0: Hars of nicht, de Van Amerikonen.
1: Ja, geweldige plaat. Ik vind, het zijn allemaal platen van 1969. Ja. Dus jaartal is 1969. We gaan naar de Bingtanks toe.
0: Ja.
1: Met The Riding on the USA.

0: Mary is my sweetheart of Elken. De Short 66.
1: Short 66.
0: Ja, nou, ik houd Nederlands.
1: Ja.
0: Makkelijker.
1: Het is ook Nederbiet.
0: Daarom.
1: We gaan Bets blij maken.
0: Ja.
1: Ja, en Henny niet natuurlijk, hè?
0: Nee.
1: Henny, ja, ik ga er wel missen onderaan, hoor.
0: Ja, de koffie.
1: Ja, maar goed. We gaan Rolling Stones draaien met Honky Tonk.

0: De outsiders komen er weer aan met Allof en Stil, I Always Will.
1: Ja, die kaart is aangeboden door Peter Verdam uit Oude Water.
0: Oké, okay, dat is dus helemaal...
1: Hij zei, draait voor die twee oude mannetjes dat eventjes. Ik zei, nou, dat ga ik niet sturen, vind ik eigenlijk niet te zeggen. Maar. Ja, maar... Het komt goed. Hier komt die Henny Herman.

0: Oh Well of Patty 1, dat is van Fleetwood Mac. Ja. En 12 september in de shows in Montfort.
1: Kaarten zijn te verkrijgen bij de Culturee in Montfort.
0: Culturee in Montfort.
1: Het kost zo'n €25 volgens mij.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Ja. Nou, goed, dat maakt niet uit. We gaan naar New Diamond. Die hebben een lied gemaakt en waar de boerenpartijen ook veel mee gezongen hebben. Het heet Sweet Caroline.

0: Ja, Ries zit al op zijn achterste stoeltje natuurlijk met Elvis Presley in de ghetto, Ries. Speciaal voor jou, jongen.
1: We gaan naar de groep Led Zeppelin.
0: Ja.
1: En dat is het mooie nummer Who Lotta Love.

0: Plastic Man. En het was van de Kinks.
1: Dat is eigenlijk de enige single die wat niet een hit geweest is.
0: Eigenlijk niet, nee.
1: Nee, het is... ik vind het wel heel erg mooi dat hij hem nou draait. Want je hoort hem nooit. Hoort hem nooit.
0: Nee, zeker weet je.
1: Maar bij jou in de rij staat ook de Golden Earring. Ja, die gaan we nou beluisteren.
0: Ja.
1: Met... Just a little bit of piece of my heart.
0: Nou, wat? Dan gaan we lekker draaien.

0: The Last Shave of Day van Gloria. En dat zingt Robert Long in mee, hè?
1: Ja, ik kom uit Utrecht.
0: Ja.
1: En Robert Long is een hele goede artiest. Die heeft diverse albums gemaakt. Vroeger of later. En
0: ja.
1: Het is echt wel... hij is altijd goed bezig geweest.
0: Daarom.
1: We gaan verder met George Cash. Met Night of the Game.
0: Hij is de laatste voor het nieuws.
1: Is dat zo? Ja.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
3: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
2: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met de uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Goud van Oud. De beste Goud van Ouds. Presentatie Bart Vlooswijk.

0: alweer een hele goede avond. Het tweede uur Goud van Hout. En volgende week ook weer natuurlijk het tweede uur Goud van Hout. En mijn linkerzijde zit hier nog steeds geplakt aan die stoel. Onze Archie.
1: Ja.
0: A3.
1: Ja,
0: A3 heet die.
1: A3. Naam is veranderd met ja. A3. Dus,
0: Heb je nog een keer water op je hoofd gehad voor een nieuwe doop?
1: Bijna wel, ja. Oh. We gaan uurtje rock'n'roll draaien. Ja, dus schuif de tafel maar weg. Dan komen al die oude dingen, Johnny Cash, noem maar op. Willy Nelson, Kubitschek, Cliff Richard en Jim Rees. Oké, maar we starten op met Paul Anka, Dance on Little Girl.

0: Lambaba met Richard Valens.
1: We gaan naar Willy Nelson toe met het prachtige nummer Always On My Mind.

0: Take the Bay. En dat was van Buddy Holly. Speciaal voor Kees en Carla. Kees gaat zo weer draaien, Art.
1: Ja, hè?
0: Hij hoeft hier over last te zitten. Corrie heeft heel veel rollen papier gehad. Als het misgaat, Kees, zo'n zat rollen.
1: Hoe dat papier?
0: Hij was in de poeperij.
1: Dat moet je niet zeggen. Dus, hè?
0: Hey, met die volgende gaan we ook Kees draaien.
1: Ja, maar dat kunnen we allemaal hebben.
0: Jij het ook wel eens?
1: Ja, oh. Heerlijk. We gaan nog een... Ja, lekker is dat, hè, al die rock'n'roll.
0: Nou, zeker weten.
1: Ja? Gaan we naar Jimmy Jacket toe met Lovely, Lovely.
0: Nou, komt-ie dan.

0: Jongaas, Cliff Richard met de Shadow samen.
1: Ja, die hebben een hoop muziek gemaakt, hoor. Die,
0: ja. Die, al de Shadows die hebben allemaal met Cliff Richard de nummers gemaakt.
1: Ja, ik heb toen op Seiko gehad meer dan 150 singletjes van Cliff Richard. Dus,
0: zo.
1: We gaan naar de voortops toe met Richard Amidare.

0: Dista drums, Jim Reese. Ooit verongelukken met een vliegtuig, hè?
1: Nee, dat was Buddy Holly.
0: Is dat Buddy Holly?
1: Ja. Jim Reese heb, ik zal niet meer weten dat het met hem gebeurd.
0: Oké, ik dacht met hij een vliegtuig.
1: Ja. We gaan medley draaien van Johnny en Cello Rockers. Dat uit 1963. En daar zat ook Jan Akkerman in. De eerste groep van Jan Akkerman. Johnny en de Cello Rockers.

0: fire, the ring of fire.
1: The ring of fire, Johnny Cash.
2: We gaan naar de U-Box toe. Dat is een, ja, ook een soort medley. En het is Twist, Dance and Song. Luister maar even. Weet je, computer.

0: Long Tail en de Shollies met Cliff. Ja, Little Richard.
1: We gaan even een beetje rustig aan doen, want we gaan Paul Anka daar een keertje draaien met Diana.

0: Appig, dat was van de Shadows en die zonder Cliff Richards natuurlijk. Dus die hoort er ook een beetje bij, hè?
1: Ja, dit is gewoon geweldig. Ja, ik heb vroeger heel veel gedraaid.
0: Jij?
1: Ja, school, want ik speelde zelf gitaar en ik...
0: Jij kan wel bij ons komen dan, jij gitaar kan spelen.
1: Ja, we gaan naar Roy Orbison toe met een gelul over die IJsselzangers. Hele dag. Roy Orbison met Olly de Lolly.

0: Everybody Need of the Song Bay. De Blues Brothers waren dat.
1: Ja, we gaan nog een stukje instrumentaal doen van de Jumpy Jules.
0: Ja.
1: Ja, Wheels.

0: Het was niet weer, hè?
1: Ja, het is vreselijk snel gegaan. We hebben een lekkere, mooie muziek.
0: Je zegt, mijn popcorn is op.
1: Ja. bijna op. We krijgen nog een stukje Jumpy Jules. En ik bedank je ook hartelijk voor de bijdrage. Riet is binnengekomen en die gaat een partij blues draaien. Ja. Nou, daar mag jullie echt niet weglopen.
0: Want en daarna komt Kees, hè?
1: Kees, kom op nog.
0: Ik zou zeggen, tot ziens, Hart.
1: Hey, bedankt.
0: En ook voor de mensen thuis, een fijne avond.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Bluestijd, de beste bluesmuziek op Radio Stad Montfort. Presentatie Rien Overkamp.

0: and bow wow to all of you.
1: Goedenavond, luisteraars. Het is maandagavond, dus we gaan weer de blues draaien. Ik begon met Big Mama Thornton en The Hound Dog. En we gaan door, lekker, want we hebben een heel lijstje af te gaan. Dus met Marcus King nu en Wildflowers and Wine.

Ja, dat was Marcus King met Wildflowers and Wine. We gaan lekker door en wel met Bonnie Raitt en Love Me Like a Man.

Ja, dat was Buddy Guy met Damn Right, I've Got the Blues. De volgende die ik heb klaarstaan is Bo Diddley en we gaan draaien I'm a Man.

Derek en de Domino's en Have You Ever Loved a Woman? De volgende die ik wil draaien is van de Tedeschi Trucks Band en Part of Me.

Ja, de Tedeschi Trucks Band met Part of Me. De volgende die ik heb klaarstaan is Muddy Waters. Ik ga draaien I'm Your Hoochie Coochie Man.

Ja, dat was Muddy Waters met I'm Your Hoochie Coochie Man. Dan gaan we naar een mooie plaat luisteren. Beth Hurt en Joe Bonamassa, en dan weet je het wel, hè. Radical Blind.

Ja, dat was Bert Hart en Joe Bonamassa met A Radical Blind. We gaan een nummertje draaien van Johnny Lee Hooker. En ik heb gekozen voor I'm in the Mood.

Johnny Lee Hook, was dit met I'm in the Mood. Een kort nummertje eigenlijk maar. Albert Collins is de volgende die ik heb klaarstaan met Cold Cold Feeling.

Ja, dat was Albert Collins met Cold Cold Feeling. We kunnen er nog één draaien en daar en de andere nog een klein stukje. Dus ik ga gauw door. Stevie Ray Vaughan met The House is Rockin'.

Stevie Ray Vaughan met The House is Rocking. Ja, en dan zit mijn tijd er weer op. Kees zit te trappelen van ongeduld naast me. Die wilde graag bij, dus ik ga er vandoor. Ik ga een klein stukje draaien van Etta James. Do Right Woman, Do Right Man. Tot volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu, Indomoed. Presentatie, Kees Schrover.
3: Keep on rockin', keep on Indo rockin'.

Selamat datang dan selamat malam. Dari Montfort, Radiostad Montfort. En Indomoed op de maandagavond live. We begonnen met Ben Hart, toepasselijke titel Hello Again. Vorige week de omstandigheden. Bart heeft het dan een keertje heel rooskleurig uitgelegd. Niet aanwezig, maar we zijn er weer. We hebben er zin in. We hebben mooie muziekjes uitgekozen. We hebben een passanieuwtje. En ook nog een jaarmarktnieuwtje. Dus wat willen we nog meer? Dat gezegd hebben, dan gaan we naar de Warriors. The House is Rocking.

Jammer is van die nummers dat ze altijd zo snel gaan. 2 minuten 37 en dan is het alweer klaar. Ja, Orkest Istanbul. Een Indonesische orkest die helemaal in de stijl van de Indo-rock speelt. En vandaag de dag, ja, nog steeds speelt in Indonesië. En hopelijk komen ze een keer. Ze zullen er misschien al een keer geweest zijn. Mij ontgaan in ieder geval op een Pasar Malam. Violetta.

Ja, we gaan naar een Passar Malam toe. Een hele leuke trouwens, in Ede. En gewoon in de open lucht. En dat ga ik even opzoeken. Want ja, hoor, dat soms moet je die dingen uitschrijven. Maar soms denk je van, weet je wat, doen we het gewoon zo. En dan komt het ook wel allemaal goed. Nou, het heet in ieder geval Brilletje af. Het heet in ieder geval de Passar Anna Upu. Een Molukse Passar Malam. Dat begint om 11 uur, dan is de opening. Dan begint het meteen met Cliff and his Lone Stars. Dansgroep Orchidee, Geronimo and Friends, Toto Buwang en Tiva Groep, Pangayo uit Huizen. Bezoek van de Heidekoning en Prinses. Dan weer Cliff and the Lone Stars. Nou ja, gewoon een hele lekkere dag. En dat is allemaal op zaterdag 22 augustus barst het feest los tijdens de Passar Anna Upu in Ede. Kom proeven van de lekkerste Molukse gerechten. Geniet van sfeervolle muziek, dans, ontmoet oude bekenden en maak nieuwe vrienden. Struin langs de gezellige kraampjes en beleef samen een dag vol warmte, cultuur en gezelligheid. En neem je vrienden, familie en buren mee, want dit wil je niet missen. En waar is het dan? Stadspark Ede, Raadhuisplein. En de kosten 0,00. Dat is gratis en voor een mix. Dus ja, wat houdt u tegen? Nou, Jack Jersey in ieder geval niet, want daar gaan we er twee van draaien. Papa over de Poorman en I'm Calling.

Ik blijf het geweldig vinden, Jack Jersey. En ja, de man heeft heel veel gedaan. Niet alleen dit, hij heeft ook Nederlandstalen gedaan. Rock'n'roll in het begin, een beetje indoor-rock-achtige dingen. Maar dan als Jack Dance en The Swallows. Later dan Jack the Nice. Dat was dan een, ja, voor mij dan mindere periode. Maar ja, kom ik er tegen, dan pak je het toch mee. Want je wil het compleet hebben. En ja, we draaien het met alle plezier hier. Rocking Jojo and his Red Devils, Teddy Bear.

Ja, dan is het aanstaand weekend, is het Jaarmarktfestival Montfoort. En dat belooft wat. Dat begint op vrijdag al los te barsten. Maar zaterdag is de hele grote dag volgens mij. Want dan begint het al om 9:00 of 7:00 zelfs al de kindermarkt rondom de grote kerk. Kinderen kunnen hier hun kleine spullen verkopen op een kleedje. De plaatsen hiervoor worden aangewezen en hou er rekening mee dat er de hele dag geen auto's op het terrein mogen komen in verband met de jaarmarkt. Kom met de fiets, bolderkaart, terrein op om zo je plaatje in te delen. En de kinderen kunnen tot 2:00 in de middag staan, waarbij de niet verkochte artikelen weer mee naar huis genomen worden. Niet achterlaten. Van dat mag de gemeente reiniging op ruimen. En vanaf 9:00 start het braderie gedeelte van het Jaarmarktfestival in de Keizerstraat, Hoogstraat, Hofstraat en om het hof staan een tal van kramen. Gevuld door winkeliers, verenigingen en mensen van buitenaf. Je vindt de kleding, ledenwaren, sieraden, maar ook woondecoraties en andere toffe producten. En rond 16:00 is het einde van de markt. Maar op dat moment zijn er nog heel veel andere leuke activiteiten in het centrum om zeker voor te blijven. Nou, kijk eens aan. Dat allemaal voor het weekend. Dan heb je al twee dingen waar je zaterdag mee kan vullen. We gaan naar Clark Richard. Hot Rock Beat.

Indische jongen uiteindelijk verhuisd naar België of geëmigreerd, whatever. Daar bekend geworden met hele andere soorten muziek, Nederlandstalig. En ja, dat zullen we een keer gaan draaien, waarom ook niet. We gaan naar 1962. René and his Alligators, een live audio-opname van de Alligator Twist.

Let op de geluidskwaliteit. Zullen we dit maar scharen onder historische verantwoorde opname? Want het was niet best, maar het was wel leuk om een keer te draaien. Ja, we gaan naar de Young Savages. Later nog spelende. Ik weet het niet, volgens mij wel. Onder de New Savages. En dan naar de Silver Wings met de Midnight Special. Maar eerst met die Young Savages. Boneka Abdi. Ja, Boneka is pop, maar Abdi, ik kom er niet uit wat dat nou precies is. Maar we gaan gewoon luisteren, want misschien verstaat iemand het. Dan laat hij het een keer weten.

Ik heb een keer zin om een receptje met u te delen en dat eigenlijk eens in dezelfde tijd te doen. Volgende week gaan we er één doen, dus hou dat in de gaten met een nieuwe uitzending van Indermoed. Een lekker Indisch recept. Je kan het opschrijven of je kan het gewoon opnemen. Met je telefoon kan je het opnemen en dan later terugluisteren. Goed, vroeger in Den Haag, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, had je de familie Lim. En ik weet niet of het familie is van elkaar, maar dat waren Indische Chinese mensen. Ik ben een apotheker op de Leiweg. En ik kom van de week ineens een schitterend cd'tje tegen van John Lim. Een Hawaii-gitarist. Met een heel mooi nummer. We gaan hem draaien. Ai, ai, ai.

toch wat meer van die Hawaii-muziek draaien. Dat was vroeger heel erg populair onder de Indische mensen. Maar ook de Nederlandse mensen konden het zeer waarderen. Zoals ook de entertainers die ze kunnen waarderen, die we gaan beluisteren. En daarna gevolgd door een hele mooie van de Black Devils. Met die genadeloze mooie stem van die man uit Tilburg. Daar ga ik straks de naam van noemen. Maar eerst gaan we luisteren naar The Entertainers en dan Without a Love van de Black Devils.

Ja, wil ik het helemaal netjes doen, moet ik ook natuurlijk zeggen, die Entertainer Storybook Children met opzang Edu Schalk en de Black Devils met die genadeloze, prachtige, mooie stem van Ed Behrens. En iedere keer als ik dat hoor, krijg ik kippenvel. Ik vind het geweldig. Net als deze eigenlijk, van de Crazy Rockers. Buonasera!

0: troubles, troubles.
1: Keep on rocking, keep on in the rocking.

0: En met de tonen van Dreaming van Andy Tielman is er een einde gekomen aan deze uitzending van In the Mood.
1: Dreaming.
0: Ah, wat mooi, hè?
1: I'm always dreaming.
0: Sabah Jumpalagi.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu The Beat Goes On. Presentatie Kees Schrover.

Hey Radio Rockrakkers. Staat u alweer klaar voor een nieuwe aflevering van... De enige echte... Montfoortse... Rock and Roll Methode. Stoelen en tafels langs de kant, want we gaan helemaal los de komende uur. En we begonnen al mooi met Art in the Wolves, Queen of Teddy Girls en een uur lang Teddy Boy muziek.

hele mooie draaien van de formatie Texas Pharaohs met het nummer Dixie. En dat is een nummer wat bekend is bij de rockabillys en de Tets. En het zijn ook Franse Tets en het nummer komt uit 19. Ja, waar blijft de tijd? En we hebben het over 83. We gaan een plaat opzetten.

Ja, heerlijk. Mooi, lekker nummer uit 83. Vergaande glorie. Ja, wie weet. Maar het is wel lekker om te horen nog steeds. We gaan naar de Tanop Rockers met de Tennessee Border. Tanop Rockers waren een speciaal soort rock'n'rollers. Veelal op motoren. Heel veel Engelse motoren natuurlijk. Dus heel veel sleutelen. Maar ze stonden ook bekend om hun capriolen en harde rijstijl en levensstijl.

0: 1996, ja, dan lijkt het nog dichtbij. We gaan er twee achter elkaar draaien, maar wel twee hele leuke vind ik zelf. Screaming Lord Satch met Rockabilly Madman, en daar doet hij alle eer aan. En dan gevolgd door de oerrockers band Shotgun van Wild Bob Burch's Rocking the Blues. En over Screaming Lord Church, Such. De echte naam was David Edward Such en hij leefde van 1940 tot 1999. Beetje excentrieke Britse muzikant en ook nog politicus. Hij staat bekend als de grondlegger van de Britse horror rock en als de oprichter van de satirische politieke partij Officieel Monster Raving Loony Party. Nou, helemaal vol. Daar kan je zelf onderzoek doen. Maar op de een of andere manier valt hij heel erg goed binnen de Teddy Boys scene. En we gaan er lekker naar luisteren.
1: I'm a rockabilly man.

Ja, twee nummers achter elkaar die niet zo gek veel schilden van elkaar, als ik het zelf zeg. Shotgun en The Screaming Lord Sutch. Nou, ik vond het wel lekker om te horen en ook heerlijk om een keer te mogen draaien hier voor jullie. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Rocketettes, Gonna Get Some More.

Sommige nummers zijn heel erg kort. Maar ja, je draait ze toch, want het is gewoon heel erg leuk om te delen. Ja, dit is eigenlijk wel een beetje voor Rocky en voor mij. Een nummer die hij zeker ook een keer moet gaan draaien. Nou ja, moet, niks moet, maar het is wel leuk om te horen natuurlijk. Ray Powell en de Shiver Groovers met Rock'n'Roll Radio. Ook alweer uit 1977.

Dit is nou een typische Kokomo plaat, ondanks dat die kras. Maar wat een nummer zeg, niet te geloven. En ja, dat waren dan Rocking Ricky en de Velvet Colors. En er is gewoon verder niets van te vinden dan alleen dat ene nummer. En daar ben ik er toch heel erg blij mee. We gaan er twee achter elkaar doen. Rocking Aldo met Everybody's Rocking. En zo hoort het ook. Zeker als u naar dit programma luistert. Op de maandagavond op Radiostad Montfort. De enige echte rock en roll methode van de stad Montfort. De Montfortse rock en roll methode zelfs. En dan daarna de Riot Rocking Dads met Rockabilly Style. En dat is natuurlijk weer een cover van Crazy Kevin.

Heerlijk. We gaan naar Rotterdam, want dan hebben we het over de Wildcats. Opgericht in 1982 en speelden vanaf 84 in de, daar speelden de volgende leden in. Kees Spaarda, Jan Dekker, zang en gitaar. Kees de Prins van Bemmel, gitaar en zang. Roel Rezer Hazelhoff, die woont tegenwoordig heel ver weg, Brazilië, op de bas. En dan ook nog Peter Schenk. Gefeliciteerd nog met je jubileum, je huwelijksjubileum, op drums en zang. Nou, de band begon oorspronkelijk in 82 als een trio in de regio Rotterdam. Maar omdat zij de Britse rockabilly revival stijl zoals Crazy Kevin wilden evenaren, zochten ze een tweede gitarist. Die vonden ze in 1984. Toen sloot de jonge gitarist Kees van Bemmel zich aan, waarna deze klassieke viermansbezetting ontstond, waarmee de band populair werd op internationale festivals. En we komen ze gewoon vanavond hier tegen. De Wildcats Bob van de Wildcats.

0: Ja.
1: Ja. Ja, een band die nu komt, die heet dan hier nog Mel Gray and the Wild Angels. Omdat Mel Gray, ja, dat was een zanger in die band. En een van de zangers van die band, helaas. Ik heb ooit een keer, in 72 al, toen kwam die LP uit. En dat was gewoon verplichte kost om die LP aan te schaffen. Ben ik eigenlijk min of meer verplicht. En ondertussen, ja, in de loop der jaren heb ik toch wel wat meer binnengekregen. Via, allemaal kopen van de band. En dat ik nu ongeveer 7 LP's heb. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Maar dit is hun uitvoering van Mel Gray and the Wild Angels van Rockabilly Rebel.

Heerlijk om te horen. Andere uitvoering dan die we kennen van de formatie Matchbox. Die er ook natuurlijk mag zijn. Ja, ach. Je had vroeger een band, Wild Wind. En daar zong in niemand minder dan Nigel Dixon. Nou, die band die ging toch op een bepaald moment uit elkaar. Toen ging die eigenlijk een hele andere richting op. Maar dat was ook de geest destijds. En heel eerlijk gezegd ben ik die andere kant nog niet gaan ontdekken van hem. Misschien moet ik dat nog een keer gaan doen, maar ik ga wel twee nummers van hem draaien. Uit 1981, Thunderbird and Someone's on the Loose, Nigel Dixon. En toen bleef het systeem hangen. Ik ga het even wat anders doen, want dat kan tegenwoordig heel makkelijk. Dan gaan we even luisteren naar Knock Knock. Even dat systeem wakker maken van Crazy Kevin and the Rhythm Rockers.

Ja, er zit altijd een woordje in bij die Engelsen, waarvan je een normaal liedje zegt van dat gaan we niet draaien. Maar ach ja, het is een normaal woord voor hun in taalgebruik, zullen we maar zeggen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers uit Wales. We gaan Nigel Dixon draaien. Thunderbird and Someone on the Loose.

Ja, meer heb ik niet van hem. Ja, van Wildwind natuurlijk. Maar ja, toch eens verder onderzoeken die andere projecten die hij heeft gedaan. Dat 3M enzovoorts. We gaan naar Bonneville. Een nummer van 4 minuten 7. Doe maar, Ghost Riders in the Sky. Dat moet een klapper zijn.

gaan er zo langzamerhand een beetje uit. Time flies when you're having fun, zeggen ze wel eens. En dat is ook zo. Colin Winsky, King of the Drapes. En daarna nog een heel klein stukje Aunt Mary van de Pat Wynn Combo. En dan zit het er weer op. Geen dreigement, maar een belofte. Volgende week ben ik weer bij u terug. Met weer hele mooie andere muziekjes. Tot dan, rock nou, rol later.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Hoogstraten.

Ja, goedenavond luisteraars. Welkom weer bij het programma Spotlight. En we hebben weer lekkere muziek klaarstaan voor u. We begonnen met een gouden ouwe van Nederlandse bodem. En dat was van de band Windjammer. Met het nummer Harbourlight. En ze hebben het jaren later nog een keer geprobeerd. Peter van Asten zat onder andere in die groep. En toen hebben ze onder de naam Watjammer hebben ze nog geprobeerd Nederlandstalig op te starten. Maar dat was niet zo'n succes. Maar dit was een mooi nummer. Uit 78. We gaan verder, nog even verder terug in de tijd met Deep Purple, Woman from Tokyo.

0: Schrik niet, ja. Luisteraars.
1: Ja, hij is weer gearriveerd.
0: Ja, hij is gearriveerd. Ja, met een zonnebril op. En ja, ik werd even...
1: Ja, en een fleurig bloesje.
0: Op, ja, heel fleurig. Ja, dat was wel een beetje, maar ik heb een broek. Ja, ik kreeg complimenten van... Oh, wat heeft u dat leuk bij elkaar. Van een mooi ensemble is dat. Ja, zo gaat dat. We gaan een nummertje draaien van U2. Ja, jij ook, hè? U2. Maar het is ook een vliegtuig, U2. Die hebben wij wel een paar keer gezien, hè? Live. De U2.
1: Ja.
0: Dat is een spionagevliegtuig. Doet nog steeds dienst trouwens. Pride in the Name of Love. Dat gaan we draaien van U2.

0: Nou, wel een van de bekendste nummers natuurlijk van U2.
1: Pride, ja.
0: Ja, Pride in the Name of Love. Ja, ik denk Pride, dat hebben we gehad.
1: Nee, die hebben we aan het weekend gehad.
0: Die hebben we al gehad. Ja, ja. Ja. Moest jij niet meedoen eigenlijk?
1: Nee.
0: Nou ja, je kunt tegenwoordig ook bi zijn. Dan mag je ook op die boot, hè?
1: Nee, ik ben er niet geweest, nee.
0: LHBT,
1: ik had ik had een verjaardag. Nee, ik was er echt niet.
0: Nou ja, maar nee. Je kan ook gewoon langs de kant staan en zwaaien.
1: Ja, dat kan. Nee, ik was er echt niet, nee.
0: Nee, Thomas, was ook een grapje.
1: We gaan verder met Billy Joel met Leningrad.

0: Ja, nou, dat was Billy Joel met...
1: We zijn even aan het overleggen, want we hebben nou een...
0: nummer Leningrad.
1: Een plaatje bedacht, maar die duurt 16 minuten en dat is een beetje te veel. Dus die gaan we even wisselen, want dan gooien we een ander cd'tje in. En ik vind een nummer zoals iets over de gypsies, dat is altijd wel leuk, hè? Dus we gaan maar draaien nummer 2 van deze cd, die we nu gaan draaien. Van, en wat denk je wie dat is? Dat is van Dickie Betts.
0: Staat het nummer Bougainville erop?
1: Wat zei jij?
0: Bougainville.
1: Nee, joh, daar staat er niet op.
0: Dat is mijn mooiste nummer, vind ik.
1: Oké. Nou ja, we gaan even Run Gypsy Run. Dat betekent gewoon...
0: En dat was nummer?
1: Nummer 2.
0: Nummer 2.
1: Kijken wat de gypsies gaan doen vandaag. Nou, die gaan hard rennen. Die moeten eigenlijk nu naar de Olympische Spelen of naar... Nee, wat zijn het? Europese kampioenschappen.
0: Ja,
1: Nederland
0: ja,
1: hebben alweer een paar medailles binnen.
0: Dus, ja, dat klopt, ja.
1: Nou, we gaan kijken naar Dickie Betts.

0: Ja, zit mijn vraag een beetje rommelig, jongens. Maar dat moet ook
1: kunnen. Ja, ik zei het al, Boek Eenvul.
0: Ja, dat is een goed nummer. Ja, dit waren natuurlijk ook weer nummers ergens vandaag.
1: Dat is echt in de stijl van de... van Dickie Betts. Ja, van de Elman Brothers.
0: Ja, dit was Dickie Betts en Great Southern. Dat is dan die band die hem ondersteunt. Maar jij gaat nou iets draaien.
1: We gaan er iets draaien van de band Dan Jericho. En één hit hebben ze volgens mij gehad. Wel een mooie trouwens.
0: Oh ja.
1: The Motive.
0: The Motive, ja. Dan moet je altijd uitkijken als je een motief hebt. Dan ben je verdachte, meneer Thomas.

0: Een gezellig plaatje.
1: Ja, Dan Jericho.
0: Dan Jericho. Nou, kijk eens aan. We hebben nou iets draaien van Michael Bennett. Denk je, who the hell is that? Maar die is eigenlijk min of meer ontdekt bij America Got Talent. En die man is echt zeer getalenteerd. Heel lang in de schaduw gebleven van iedereen en alles. Maar toen kwam hij dus op tv en toen heeft hij een doorbraak gemaakt. En zong samen met zijn vrouw. Maar hij maakt geweldige, gevoelige songs. Ik vind hem echt een van de beste songwriters. En we gaan die draaien. En dit nummer is, even kijken. I'm Still Waiting, My Son. En moet hem eens luisteren. Die man kan de stem opzetten, dat wil je niet
1: weten.
0: Ja,
1: ik heb hem gezien, ja. Ja.
0: Grote cowboyhoed op. En ja, hij is heel bizar, maar een geweldig artiest. Luister en huiver naar Michael Bennett.

0: Spread.
1: Ja, jongens, dat is echt een zanger. Op later leeftijd pas echt ontdekt. Hij ging natuurlijk naar American Got Talent.
2: Ja, we hebben even gekeken. Hij is 75 al.
1: Hè? Hij is 75 en ja, de hele zaal
2: dat is echt een laadbloeier.
1: Ja, onlangs heeft hij zijn vrouw verloren. Die had,
2: ongekend.
1: Ja, dementie. En dan weet je wel hoe het gaat. Dus daar was hij ook helemaal kapot van. Maar hij schrijft zulke buitengewoon goede teksten. En hij heeft een stem, dat klinkt als een klok. Ja. Ja, dat is echt een man om echt moet je maar eens opzoeken. Michael, maar je schrijft M-I-K, dus Mick Hale schrijf je. Bennett, dubbel N, dubbel T. Nou, je weet niet wat je ziet en je weet niet wat je hoort, hoor. Echt, voor mij is dat de topper, de ontdekking van, voor, althans voor mij, voor dit jaar. Ja, daar gaan we in de toekomst wel meer van draaien, want hij heeft prachtige nummers gemaakt. En heel ontroerend. Als je naar de tekst luistert, denk je van, hoe komt hij eraan? Maar echt een poëet die ook nog kan zingen. Nou, wat wil je nog meer? Meneer van Lid, dat was mijn epistel.
2: We gaan nog even een nummer draaien van de Golden Earring. Volgens mij van een van hun eerste albums.
1: Ja, doe maar. Toen heette ze nog Golden Earring.
2: Begin jaren 70, Golden, nou net Golden, ja, Golden Earring. En dat, dat nummer dat heet As Long As The Wind Blows. Maar dit is opgenomen met, ik denk, bij de Naked Truth concerten.
1: Oh, dat is waar. Dan is het niet de allernieuwste. Niet de allerlaatste.

0: Ja, prachtig. En dan nog een beetje George Kooijmans natuurlijk.
1: Ja, kenmerkende stem van George Kooijmans.
0: En dan hoor je dan ook, dan hoor je ook Engels Haars. Ja. Love in plaats van love.
1: Mooi.
0: Dat is echt Haars. Ja, dat was, vond ik wel leuk. Ja, het was een mooi nummer. Zonder meer. We gaan nu eens draaien van Bon Jovi. Ja, vrouwen helemaal wild natuurlijk. Hè. Van meneer Bon Jovi. En Say It Isn't So. Nou, eens kijken of het waar is.

0: Ja, dat was het dan, ja. Thomas. Een beetje een raar einde.
1: Eind, ja. Ja,
0: je was een intro en een outro, zeggen we wel eens.
1: Bon Jovi, ja.
0: Deze was gewoon... Heb je het niet meer betaald? Pas, hou nu op. Ja,
1: we hebben weinig tijd meer over voor het nieuws. Dan doen we even een instrumentaaltje.
0: Dramatisch.
1: En dan doen we Fleetwood Mac met Albatross. En na het nieuws zijn we weer terug.
0: Kijken hoe ver die kan vliegen, die Albatross. Ja. Ja. Oké, tot na het nieuws.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yesh Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Straten.
2: Ja, mensen, zijn weer tweede uur. En alle groten uit de muziekwereld ontvallen ons de laatste tijd. En natuurlijk ook Johnny Kaagman, waar ik ook nog een blauwe maandag mee
3: Volgens mij de laatste dag van juli voor mij.
2: Zij was directrice bij Mensing & Visser. Daar werkte ik toen ook, studentenbaantje.
3: En van Konamus, toch?
2: En voorzitter van Konamus. Ze heet nu weer een andere naam gekregen. Maar ja, die was wel een gedreven tante. En ze maakt ook mooie muziek met Earth and Fire. En overigens niet Earth, Wind and Fire.
3: Nee, dat is een heel andere genre. Ja,
2: er komen ook goed, hoor, trouwens. Donkere jongens. Ook goede muziek. Ja. Dat is niet verkeerd. Maar we gaan toch als eer betoond om even een nummertje draaien. Voor Journey. Waar je ook vreselijk mee kon lachen trouwens. En dat is volgens mij Seasons.
3: Ja.
2: En dit is de winter en de herfst maken ze niet meer mee dit jaar.
3: Maar de zomer die duurt al eeuwigheid.
2: Ja, lekker warm. Ja. Tom is helemaal bruin. Je zou denken dat hij uit Congo komt, maar het is niet zo. Nee, koffiebootje noemen we hem tegenwoordig.
3: Ja.
2: Nee, maar we gaan gauw luisteren naar Journey.

0: Ja, die dame heeft veel verdiensten gehad voor de Nederlandse muziek. Ik heb nog eens een keer een vriendin in Engeland gehad. En dan heb ik een paar LP's opgestuurd van Earth and Fire. En daar waren ze toch wel wild enthousiast over. Dus wat dat betreft, timmerde die wel aan de weg. En ja, en met Konamis heb ze heel veel goede dingen gedaan. Het is natuurlijk jammer. Maar ja, ze was al heel lang ziek. Dus,
1: ja, dat zeker, ja. Dat,
0: ja, dat is allemaal helemaal shit. Hopen dat ons dat niet overkomt, Thomas. Een beetje een bliksemflits naar binnen. Nou. En dan ben je in één keer weg. Dat ja, is het beste.
1: Daar zeg ik, daar kun je niks van zeggen. We gaan verder met die Outlaws. Over lekkere oude Southern Rock. Hurry Sundown.
0: Die gaan we dat is betere werk, ja. Dat, Hurry Sundown, ja, dan wordt het koeler.
1: Ja, morgen is Sundown, hè? Ja. Al heel vroeg.
0: Ja, daarom.
1: 7:15. Hartstikke idee. 9:00 even.
0: Ja, ogen dicht en kijken. Ja.

0: Ja, natuurlijk.
1: Die High Outlaws,
0: Cross en Green Tides, ook zo'n wereldnummer van hun.
1: Verschrikkelijk mooi nummer.
0: Ja, geweldige band, geweldige band.
1: Dat is een echte all-time classic is dat.
0: Ja, en van Dick Haas waren mijn planken. Heel mooi. Ja, wat gaan we nu doen? We gaan nog maar eens even een oude de knakker erbij halen. En dat is natuurlijk Clapton, Eric Clapton, yeah. En dan hebben we een mooi nummer en dat heet I've Got a Rock and Roll Heart. Nou, dat kun je van hem wel zeggen, want hoeveel jaar doet hij mee? Ik weet het niet, maar...
1: Al met de jaarbus.
0: En hij leeft nog steeds, want die zat er ook af en toe wel een slokje en een jaarbus snuifje en, gedaan hebben.
1: Daar is hij al in begonnen. Dus,
0: daar is hij al in begonnen, ja.
1: Nou,
0: ja,
1: Cream, hè, niet te vergeten.
0: Ja, ik weet het. Ik ken ze. Ja. En ook nog een heleboel solo-LP'tjes. Ook met andere grootheden. Met J.J. Gale en dat soort dingen. Ja, heb ik uitstapjes gemaakt. En bij al die grote concerten komt hij altijd even binnenstappen als gast. Ja, perfect. Nou, we gaan maar eens even gauw luisteren wat hij ervan maakt. Het is I've Got a Rock and Roll Heart.

0: Ja, van stijl heeft die man wel niet gespeeld, joh. Dat wil je toch niet weten, denk ik. Hè? Clapton is wel een van de grote. Ja, hij is wel zijn vrouw kwijtgeraakt. Mevrouw Bruni, Carla Bruni. Die ging met Sarkozy trouwen. Ja, Sarkozy moet naar de gevangenis. Dus ik weet niet of ze het goed gedaan hebben. Maar dat beter bij Eric kunnen blijven, denk ik. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
1: We gaan even een mooie rock ballad draaien. En dan van de band Europe, Carrie.
0: Carrie, doe maar.

0: prachtig.
1: Ja, Joey Tempest.
0: Ja, Joey Tempest. Zou ze dit allemaal voor Kerry ten Apel hebben gezongen, of niet? Ja, dat weet je niet. Omroep Max.
1: Kerry ten Apel.
0: Kerry ten Apel.
1: Ja, maar je weet het.
0: Dat weet je niet. Een leuke vrouw trouwens, want zeer sportief.
1: Van de dochter van, hè? Van Evert,
0: ja, dochter van. Maar laat haar maar los. Die kan haar dingetje wel doen. Die staat haar mannetje wel. We gaan die draaien en de band heet The Grapes of Wrath. Volgens mij is dat de titel van een boek van John Steinbeck. Maar goed, dat weer even onder de literaire...
1: Nee, dat klopt. Volgens mij had hij nog gelezen vroeger.
0: Ja, ja, dat moest allemaal. All the Things I Wasn't. Nou, toch een geweldige titel. All the Things I Wasn't.
1: En dat is wel
0: alles
1: was,
0: wat je was. Dat ben je dus niet geweest. Nou ja, geen koning van Engeland en geen prins van Oranje. Dus, en geen prins carnaval. Dus nou Tom, ik weet het niet. Maar, en niet mid voor van MSV destijds. Dus ja,
1: joh, ja, ach, gemiste kansen. Meer, hoor.
0: All the Things I Wasn't. Een mooie titel vind ik het.

0: Nou, we toch even
1: The Graves of Wrath, ja.
0: Het rustmomentje ja. In het verhaal. Ja, en het klok tikt door, jongens. Hebben we vanavond ook nog Jazz Brothers?
1: Ja, ik denk het wel. Dan hadden we wel een appje gehad. Nee, verwacht ze wel.
0: Voor de jazzliefhebbers die te vroeg hebben ingeschakeld, is natuurlijk Spotlight.
1: Nee, die komen zeker.
0: Oké.
1: We gaan verder met een band die ook mooie muziek maakt. Die komt uit Noorwegen en die band die heet Meer. Meer, M-E-E-R.
0: Oh, Meer, dat zeg ik met bier ook altijd. Ja. Meer. Ja.
1: En het nummer wat ik ga draaien, Today, Tonight, Tomorrow.
0: Oh, dat is wel 1, 2, 3, ja. Klopt.

0: Helemaal leuk.
1: Ja, de band Meer uit Noorwegen.
0: Ja, hoe kouder het boven is, hoe beter de muziek ze maken, lijkt het wel, hè?
1: Noorwegen,
0: Zweden, ja. Finland. Daar maken ze ook even stevige muziek, hoor.
1: Zo, ja.
0: Ja, dan moet je toch wel even...
1: Nightwish, dat
0: ja, dat zijn niet van die flauwe jongens.
1: Opet, ja. Aan de Zweden gewoon, maar.
0: Ze zijn allemaal Noormannen, joh. Maar we gaan iets draaien van Foreigner en Het cd'tje heet zo en de titelsong is, ja, schrik niet, Inside Information. Nou, daar kun je wel wat mee doen, Inside Information, Thomas.
1: Of niet.
0: Of niet. Nou ja, Inside Information, je kan ook je vliegtuig eventjes omwisselen, net als Trump.
1: Ja, maar als dat zo slim is, dat is altijd maar weer een tweede natuurlijk.
0: Ja, nou ja, we blijven lachen. We gaan lekker luisteren naar voren. Wat denk je daarvan?
2: My turn.

0: Nou, dat was toch wel leuk. Foreigner, u bent een vreemde in uw eigen land, hè? Foreigner. Helemaal leuk. Ik heb pas even een filmpje gezien in Canada, als je daar binnenkomt. Ik ben ook wel eens een paar keer
1: nou,
0: in Canada
1: als je binnenkomt, hè, dan
0: daar
1: moet
0: kom je
1: wel...
0: niet zomaar
1: daar
0: binnen.
1: Daar kom je niet zomaar binnen, hoor.
0: Waar gaat u naartoe?
1: Waar gaat u naartoe? Hoe lang blijft u? En
0: wie,
1: welke adres?
0: Waar gaat u heen? En wie staat
1: hoe lang
0: u...
1: blijft u daar?
0: En ja, u komt hier toch niet voor werk, oké. Okay. En wie staat er voor uw garant? Ja, ik heb dat al die vragen ook allemaal gehad.
1: Ja.
0: Je komt Canada gewoon niet in. En dus mijn nicht, die daar woont, die zegt natuurlijk... Ja, die noemen wij WOPS. Without any papers. Met andere woorden, als je geen papieren bij je
1: hebt, nou,
0: kom je er niet in.
1: Dan kom je er niet in, hoor.
0: Nou, dat is een goed voorbeeld voor ons. Nou, uitkijken dat het niet de politiek wordt. Maar we gaan weer verder.
1: We blijven gewoon even in eigen land.
0: Ja?
1: Ja, we gaan nog even het van eigen bodem draaien. Danny Vera, The Wait.
0: Oh, ik dacht, wil ik al Betty? Nee, oké. Okay,
1: Je had ook gegund.
0: Danny Vera. Ja, goede muziek. Altijd prima.

0: Ja, die kan goed zingen. In Zeeland zitten veel goede muzikanten.
1: Ja, Danny Vera.
0: Danny Vera, dat klinkt wel erg Italiaans. Vera. Weet je wel, Primavera heb je ook, hè? Dat is de lente. Nou, ik denk, we zitten toch in Italië nou met jouw plaatje. En dan gaan we Eros Ramazzotti nog maar eens even van stal halen. En Un Storia Importante. Dat is een belangrijk verhaal.
1: Ja.
0: We gaan kijken wat hij gaat vertellen. Hoe is het Italiaans? Gaat het een beetje? Of kom je niet verder als pizza margherita?
1: Nee, kom dan. Ik kan nog wel een enige woord, hoor.
0: Oké, ciao.

0: Ja, ik zat vanavond even aan de pizza van El Falco. Ja, ja. Ja, dat schept toch eigenlijk weer een verplichting om dan toch maar een Italiaans nummer te draaien. Dus dat draai ik dan maar op aan alle mensen die naar Italië op vakantie gaan of al geweest zijn.
1: Dat zijn er zat, denk ik.
0: Ja. Zijn er veel hoor, pas op.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nou, Kimmel, nou. Je lacht mij toe, dus... Ja, oké. Okay,
1: we gaan nog even een bluesnummer draaien. Een beetje een toepasselijke Please Don't Go.
0: Maar
1: toch gaan we zo langzaam opruimen.
0: Hé, kijk eens, heb je mijn blues gezien? Wat een kleurtjes.
1: Nou.
0: Ja.
1: Please Don't Go, Walter Trout.

0: Ja, geweldig, ja, man.
1: Geweldig artiest, ook al heel lang actief met,
0: ja,
1: met John Mayall in zijn Bluesbreakers begonnen.
0: Ja, maar hij kreeg dus, een levertransplantatie. Heb je dat meegehad? Een beetje geveel
1: gedronken.
0: Ja, hij is er
1: toch weer bovenop gekomen. Dus dat
0: hij is er weer goed. Ja, wat was het ook weer? They calling upon me of zoiets. Dan kwam
1: ja,
0: de
1: blues came calling.
0: Oh ja, de blues came calling. Met andere woorden, de dood stond voor de deur, die klopte op de deur. Maar hij had
1: maar
0: nog geen zin.
1: Hij is er gelukkig nog.
0: En zijn zoon speelt ook Sterren van de Hemel. Dus ja, die familie die kan er wat trout. Nou, en no more fish jokes.
1: We zijn in afwachting van die heren van Jester.
0: Ja, die komen op de fiets tegenwoordig. Heel romantisch. Helemaal,
1: we wachten nog eventjes af.
0: Geëlektrificeerd, geëlektrische fietsen.
1: Aanschuiven, neem ik aan.
0: Yeah.
1: En we hebben nog eentje klaarstaan voor u. En ja, dan zit het er wel op.
0: Dan gaan we weer weg.
1: Dan gaan wij langzaam vertrekken. Even
0: dan
1: nog
0: gaan
1: wat,
0: we naar Bubbelbad met
1: even nog wat opruimen hier. En dan gaan we weer op huis aan.
0: Tijd voor bier, koffie, wat doen we? Nou,
1: ja,
0: bier,
1: ja, rustig aan, maar begin. We draaien aan het eind nog even de Stones met het mooie rustige Angie. Tot de volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger...